Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel?

0: These are next.
1: If you're looking for the love of your life, stop.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Hey, dit is Daniel Moro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
6: Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
10: When you close your eyes, the adventure begins.
9: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
1: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
11: Hot Dance Radio.
12: What do I say now?

0: Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine. Opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
8: I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.
7: Of je nou

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
0: Your

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Dagen, Alok en Khalid halen je dansend je bed uit. Dive into me. Zometeen Tiësto en Brianna Grace. En dit is de Bauza en Magnetic bij Hot Dance Radio. De ochtend tot 12 uur. Bert is bij je.

Good Boys en Medusa op Hot Dance Radio. Piece of your heart. Misschien heb je het vandaag het nieuws al gehoord over die man die in Amsterdam van de trein is gepakt. Met heel veel drugs in zijn lichaam. Dan denk je misschien, ja, Amsterdam, drugs in het lichaam, het zal wel. Nee, dit waren echt heel veel drugs. Over een half uurtje vertel ik je daar veel meer over. Naar Mars.

0: spicy verhaal voor je. Over een man die in Amsterdam van de trein is gehaald. Omdat hij drugs in zich had. Ja, en niet zomaar een klein beetje drugs. Nee, echt heel veel drugs. Dat en meer dadelijk om 9:15. Maar eerst Armin van Buuren. Na de break.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

steeds zo vers als in 1999. Armin van Buuren hoorde je op Hot Dance Radio samen met Sam Gray. Dream a Little Dream. Elton John is onderweg samen met Britney Spears. Hold Me Closer. En dit is Calvin Harris. I'll

day we could be together. En misschien heb je het vandaag al wel gehoord op het nieuws. Maar er is dus een man begin van het jaar uit een Amsterdamse trein geplukt onderweg naar Salzburg. De man was een beetje aan het zweten. Kon niet goed duiden wat hij ging doen in Salzburg. En had last van cocaïnesporen op zijn handen. Wat bleek nou? Die man had zo'n 700 gram aan drugs in zijn hele lichaam zitten. En dat bleken zo'n 75 zakjes met drugs te zijn. Ja, de laatste keer dat ik 700 gram extra in mijn darmen had zitten, dat was na een hele goede shawarma-schotel in Amsterdam Centrum.

0: These are next.
1: Save me tonight.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up.

Jennifer Lopez, de man is werkelijk een machine. Weer een hit, dit keer met Save Me Tonight. Goedemorgen, dit is de ochtend op Hot Dance Radio. Zometeen Looky Look, Cooler Than Me. Maar eerst een nummer dat door Martin Garrix zelf is gezongen.

0: heel veel vrouwen ook. Als Kylie Minogue toch tegen je zegt, hey, dit is Love at First Sight. Je hoorde hem weer op Hot Dance Radio. Daarvoor Sam Veld en Into the Stars. En na de break heb ik muziek voor je van Jack. Welke Jack? Nou ja, Afrojack.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Afrojack en Amel Rivers hoorde je bij Hot Dance Radio. Vanavond een nieuwe Hot Dance Sessions met live in de studio Zurb en Fisher vanavond. Dat wordt lekker dansen. En nu kun je doordansen op de muziek van Hot Dance. Adam Port, Nathan Doe en Topic onderweg. En dit zijn de Superman Lovers, Starlight.

grappige jonge man met als naam Keine Muziek zulke lekkere muziek kan maken. Samen met Adam Port, Be The One, hoorde je op Hot Dance Radio. Sta je nu in de file? Dan heb je geluk, want dan krijg je meer muziek van Hot Dance Radio. Even Go onderweg. En nu Armin van Buuren, Therapy.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
6: Turn up the heat.

Een van de favoriete tracks van Buddy Brand. Van Brand in de Middag. Vanmiddag weer vanaf een uurtje of drie bij Hot Dance Radio. Jamaican Bam Bam, Jugal en Solto. Zometeen South Star en I Miss You. Maar eerst Kygo.

Voor Best Club Classic gaan we vandaag terug naar het jaar 2000. Het Europees kampioenschap voetbal was er. Nederland stond in de halve finale tegen Italië en we gingen eruit op strafschoppen. Alweer die strafschop. Het hele land was oranje en in alle clubs draaide deze track. Het was gewoon een Nederlands product. DJ José samen met G-Spot, House of Justice op Hot Dance Radio.

Dance Club Classic, DJ José en G-Spot, House of Justice. En die DJ José, die kun je nog best wel goed hebben op een feestje hoor. Misschien als we met Hot Dance binnenkort een feestje doen, moeten we die DJ José maar uitnodigen. En een paar van zijn vrienden. Lijkt je dat wat? Wie trouwens ook goed doet op feestjes, zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Afgelopen weekend crashten ze nog het huwelijk van een van hun fans. En nu hoor je ze alweer op Hot Dance Radio met hun hit. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it bij Hot Dance Radio.

0: Free your mind. Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

wordt steeds gekker in de clubs. Eerst kon je dansen en had je wat knipperende lampjes. Tegenwoordig zijn telefoons vaak afgeplakt, wat denk ik een goed ding is. Maar Jonas Blue doet iets nieuws. Die heeft een nieuwe residency bij High Ibiza. Senses heet dat. En die gebruikt dan ook geuren bij elke plaat die hij draait. Om de cultuur van de muziek te versterken. Dus als je vandaag op kantoor zit en je ruikt een bijzondere geur, kun je altijd zeggen, ja, dat hoort bij deze cultuur. Zometeen, Sorry Papi, Topic en Becky G staan voor je klaar. En eerst alleen maar dansen met Fedele Grand One Two Step.

0: Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: What's up, everyone? This is Fede LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

hoorde je deze. Disclosure, She's Gone, Dance On. Goeie keuze om te blijven luisteren. Vanavond, vanaf 10 uur, hebben we weer de Hot Dance Sessions. Met vanavond Zurb en Fischer live in de studio. Dus ook dan kun je blijven doordansen. De komende tracks zijn van Medusa en Becky Hill samen. Lose Control. De Sick Individuals komen eraan met Sunrise. En dit is nieuwe muziek op Hot Dance Radio. Alesso and One Republic, In Your Eyes.

0: Ofwel Dance Radio. En na de break dansen we door op Rehab. Believe Shooting Stars.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
4: Hot Dance Radio.
5: Hey, what's possible? Ready to spread good vibes?
6: Spread them well.
5: Well, the world.
6: Around the world.

Het enige wat ik nodig heb is jouw liefde vanavond. En die liefde kun je aan me geven vanaf een uurtje of 10 tijdens een nieuwe editie van de Hot Dance Sessions met Zurb en Fischer in de studio. Zometeen na 12 uur de full focus lunch op Hot Dance. En vanaf 3 uur helpt Barry je door het...

0: continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: You know, you could wait until Friday. But why?
10: Why?
11: You are never
9: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased gems, and serious underground attitude.
12: Gonna be better now.
9: Different folks every week. Beats with character. Hot Dance Sessions every Thursday. Pre-gaming the weekend like a pro. Turn up the heat.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
4: Hot Dance Radio.

0: dance.
1: These are next.
2: Save me tonight.
1: When Hot Dance continues.
3: I'm chasing paradise with you.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
6: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Training.
6: De route naar IT-succes.
8: Hoi, ik ben Marcel.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance.
1: These are next.
2: I said, ooh, come on, baby, turn the lights up.
1: When Hot Dance continues.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?

Wie gaat daar zo meteen? En je hoorde nu Turn the Lights Off, een liedje wat eigenlijk van DJ José is. Dus al een tijdje geleden dat hij uitgebracht was. Er is niet heel veel veranderd aan het liedje. Het is net even iets dikker, iets vetter, iets meer van deze tijd. Axwell zometeen met Whatever Turns You On. En dit is David Guetta dus met Gone, Gone, Gone.

Akkermat. I love life. En helemaal met deze temperaturen, want het blijft de komende dagen heerlijk weer. Veel zonnestralen, temperaturen rond de 25 graden af en toe. Een wolkje, echt typisch Nederlands zomerweer. Ook weer lekker weer voor een leuk festivalletje. Er is de komende weekend en de komende weekenden genoeg te doen om uit te kiezen. Mocht je dan niet weggaan, je bent altijd van harte welkom. Ieder weekend hebben we onze eigen line-up. Waar van grote namen hoor. Ik noem onder andere Crystal Waters. Ik noem onder andere de Purple Disco Machine. Allemaal te horen hier op Hot Dance Radio. Programmering vind je op hotdanceradio.nl. Met nu Ovenbach, Miles Away.

direction of the groove.

0: 3, Oud Maar Lekker, Alcazar en Crying at the Discotheque. Dat is het Songfestival. Kwamen ze weer eventjes bij elkaar. Nou, niet dit Songfestival, maar toen dat in Engeland gehouden werd. En dat was het Songfestival dat Oekraïne won. Daar kwamen ze weer eventjes bij elkaar. En dan voel je je wel echt oud. Want zij zijn ook inmiddels wel een klein beetje op leeftijd. Zometeen hier bij Hot Dance Radio brandt in de middag Kygo en Sigala.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

Leave My Love. Voor Somebody Else. Klinkt allemaal heel positief. Voor Keigo hoorde je het is Hot Dance Radio. Veel Nederlandse platen bevatten la la la la la. Maar ook in de dance muziek is dat eigenlijk heel normaal hoor. La la la la la. Sigala op je radio. Dit is Melody.

0: Ja, fan hoor. Fan van Another. Even voorstellen, Another is Jesse van der Heijden en Oguzhan Gune uit Amsterdam. Ze staan bekend om de disco, soul, funk en jazz in hun liedjes. Dat is ook zeker te horen. Nogmaals, ik ben fan. Hot Dance Radio, John Summit nu.
1: I know why you walked into my world.

with the MC, samen met Peace and Honey en Show Me Love. De vorige Crystallized Jan Summit en Ines. Hot Dance Radio. 24 uur per dag. Overal te beluisteren via de app. Die download je via hotdanceradio.nl. Kan je ook je berichten achterlaten en spraakberichten. Dus laat wat van je horen. Zometeen One Two Step. Verder Legrand. Dit is Calvin Harris. When you hold-

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: zomerhit is dit, zeg. All Dance Radio, 4 uur geweest. Met het zonnetje helemaal lekker. Jamaican, bam bam. En dit is Last Frequencies op je radio. Crazy.
1: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

Frank Rizzardo. Inmiddels ook al wat jaartjes in het vak hoor. Shinjuku. En daarvoor de Switch Disco en Ella Henderson en React. Het is brand in de middag. Het is de nieuwe middagshow op Hot Dance Radio. Als je Ralf mist op dit tijdstip, die ga je zo meteen horen om 6 uur. De avond met Ralf. En met een glimlach gaan we richting je donderdagavond met zometeen Jaden Boysen. En David Guetta Upside Down. Dat is een remixje van Diana Ross. En dit is een remix van Lady Mojo. Hear Me Tonight, Oliver Heldens. Lady.

0: 12 ging, hoorde je Scoop, Drop It. Echt wekenlang op nummer 1 gestaan in Nederland onder andere. En in de rest van de wereld daarvoor ook. De Bauza zometeen, zomerse muziek. En Ovenbach en Alesso, I Like It, ga je ook horen.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Niet voor je maken. Donderdag 25 graden. Morgen wordt het een graad of 26. En dan gaan we zelfs richting de 28 graden. Je hoorde de bouwsign Magnetic. Hot Dance Radio. LSO zometeen naar Offenbach. Wasted Love.

Dance Radio en The Wheels of Steel's Master, James Hype en Be Mine. Muziek is altijd een belangrijk gegeven in het leven. Soms is dat om te lachen, soms is dat om te huilen. Ik heb dit liedje ooit op een crematie gehoord, waardoor het een andere betekenis krijgt. Faded, Alan Walker.

mijn eigen TikTok-kanaal. Ik ben dus ook ooit begonnen. Ja, want daar was TikTok dan voor. Met dansjes. Ik heb er twee laten staan waarvan ik dacht, dat is best wel aardig. Hier hoorde je zo'n deuntje van Mufasa en Rani in Rehab Shooting Stars Believe. Echt zo'n officieel TikTok-dansje deuntje. Leuk. Zometeen Jamie James en My Paradise. En dit is Do You Like It? DJ Snake, Hot Dance Radio.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: Do nobody else make me feel like
3: it? Nobody else make me feel like ooh.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
6: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Training.
6: De route naar IT-succes.
8: Wij zijn Mr. Bell Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: Eurexia, Fateless, New Religion. Het is een nieuwe stapje naar carrière. Hot Dance Radio draaide een van de nieuwe tracks van haar album. Album wat echt helemaal Bibi Rexha is. Nou, je niet helemaal, want ze doet veel samenwerkingen met andere artiesten. Waaronder dus ook Fateless, New Religion. Welkom richting je donderdagavond, de nieuwe middagshow hier op Hot Dance Radio via DAB Plus in Noord-Holland. En wereldwijd via de app. Download hem via hotdanceradio.nl. Met nu Nobody Makes Me Feel, Oscar Matt Key.
1: Nobody else makes me feel like...

Kygo, Lose Somebody hoorde je en dit is Good Love, Hot Dance Radio met zometeen misschien wel jouw favoriet. Je mag gaan kiezen uit een lekkere oude herinnering. Een oude herinnering als classic. Je mag het doorgeven via de app, mag je doen via een spraakberichtje als je dat wil, geen probleem. Of je laat gewoon een berichtje achter Hot Dance Radio via de app en dan mag je een classic kiezen uit jouw jeugd. Dat is leuk. Nu Martin Garrix en Love Mad. You're

0: Sean Paul en We Be Burning. Ik moet je eerlijk zeggen, ik draai veel plaatjes in het land. Ik draai altijd wel Temperature, maar dit is eigenlijk ook wel heel erg lekker. Zometeen nog zo'n classic, maar dan wel in de remix. Kelly's Milkshake en zometeen ook Chesto hier.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

and Beautiful Places. Even de beuk erin richting je donderdagavond. Brand in de middag op Hot Dance Radio. Milkshake, het festival, komt eraan. Volgens mij bijna uitverkocht zelfs. En Milkshake is ook een liedje van Kaylee's. Nu in de Alex One Remix. Milkshake 2.0.

ongelooflijk goed. Check het op de website. Want alles hoor je non-stop in een mix voorbij komen. Je hoeft eigenlijk de deur niet uit. Ga in je tuin zitten, zet Hot Dance Radio aan en je hebt je eigen festival. Dans erbij, drink erbij en een glimlach op je gezicht. Ieder weekend hier op Hot Dance Radio. Nu Zerp!

verdient me niet. Dat is eigenlijk wat ze zegt. Sorry papi, ik ga toch ergens anders voor je. De Becky G samen met Topic. En sorry papi. Zometeen Paradise. Medusa, ook ga je bless en kisses horen. En zometeen vanaf 6 uur de avondshow. Ik spreek je morgen 3 uur weer. Mm-hmm.

0: These are next. When Hot Dance continues. Baby, oh, we can skip the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body? Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Marshmallow en Portugal The Man op Hot Dance Radio.
1: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio. Pintanel for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Phoenix hoorde je, 6 uur geweest. Goedenavond. Het is donderdag, het is 9 juli 2026 en het is de avondshow. Ik heb weer een hele berg fijne platen voor je meegenomen. Wat dacht je van Dark Sauce en 8-track zometeen? Falling in Love. Jonas Blue en Malef en hun Edge of Desire komt er ook nog aan. Maar eerst op je radio, Oliver Heldens en Carla Monroe. Zij hebben de eer om de tweede plaat van deze avondshow voor jou te brengen. En dat doen ze met Lift Me Up.

Adam Ford, S.G. Lewis en Kinda Muziek. Be The One op Hot Dance Radio. Dark Souls daarvoor een 8-track. Falling In Love. Het is donderdag. Dat betekent vanavond vanaf 10 uur. De Hot Dance Anthems. En zometeen ga ik je vertellen wie je daar kunt gaan horen. Na Baby Rexha en David Guetta. Dit is Sam.

0: Elke zaterdagavond op Dance Radio hoor je deze man. De Purple Disco Machine, nu samen met Koenks. Dit was Substitution.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Dive Into Me. Hot Dance Radio hier. Goedenavond. Met vanavond vanaf 10 uur op Hot Dance Radio. Zoals elke donderdag de Hot Dance Sessions. En vanavond, heel bijzonder, weer een paar bekende namen in de Hot Dance Sessions. Bert Wolters ontvangt elke donderdag om een uur of 10 een paar grote namen uit de dancewereld in zijn studio. En die komen dan een setje doen. En jij kan gewoon lekker meeluisteren. Regelen we gewoon voor je op Hot Dance Radio. Vanavond in die Hot Dance Sessions vanaf 10 uur. Zurb. Ja. En Fisher. Grote namen dus. Ik zei het al, vanavond vanaf 10 uur op Hot Dance Radio in de Hot Dance Sessions. Zometeen hier gewoon in de avondshow. Alesso en One Republic. In Your Eyes. Mace Johnson met En Lavinia. Dit is Shadows.

En een heel klein stukje Shakira. Whatever hoorde je op Hot Dance Radio. Alesso en One Republic daarvoor. In Your Eyes. Frankie Rizzardo, die komt eraan zometeen met Feel. Om even lekker in die zomerse vibes te komen.

0: These are next. Totally addicted to bass. When Hot Dance continues. With a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Purple Disco.
6: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat. Turn up the beat.

0: Het is de avondshow op Hot Dance Radio.
1: Ah, lekker.
0: J-Lo en David Guetta, die hebben een samenwerking. Die hoor je zo meteen. Save Me Tonight. En ook Lucas en Steve en Letters komt eraan. Na Sunny Vodera en Crystal nu. My Loving.

een groep aan mensen, hè, dit. Rampa en Adam Port en Me en Boys Noise en Vincent en Keine Muziek. Allemaal bij elkaar in één lied. Gooi die in één studio. En dan krijg je Crazy For It. En die hoor je hier op Hot Dance Radio. Daarvoor Lucas en Steve en Letters. Tiesto staat te trappelen. Katama komt eraan. Gums and Ghosts. Maar eerst A Craze. En Cherries op je radio. Do it, do it.

0: Nathan Daw, Ella Henderson, 0800 Heaven. Dat is de manier om er met in contact te komen. Voor Hot Dance Radio is dat net iets anders. Daarvoor ga je gewoon naar hotdanceradio.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

en Baby Rexha. Deep in Your Love, daarvoor Calvin Harris en Jesse Satisfy. Elke zondag op Hot Dance Radio hoor je hier de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Door collega Martijn vakkundig op een rijtje gezet. Prima manier om je weekend mee af te sluiten. Ik denk laten we een klein stukje voorprogramma doen. Met het onmiskenbare geluid van ATD. Dit is Your Love, 9 p.m.

Jimsa, Fire Fire, samen met Arco en Kazango op Hot Dance Radio. Daarvoor Alesso en Becky Hill, Surrender hoorde je. Het is nog heel even wachten, dan is het 8 uur, dat is niet zo heel lang. Daar heeft de Swedish House Mafia een liedje over gemaakt.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: You're set, you're, you're.

0: Dat zijn Topic, Fireboy DML en Nico Santos, Buddy op Hot Dance Radio. Met zometeen MK en Clementine Douglas in de avondshow. Come Find Me naar Kygo en Hela. It is Without You.
1: My heart is a flower and your love is my sun and rain.

0: Martin Garrix en John Martin. Won't Let You Go. Zometeen hier. Prospa en Clooney.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Hey, dit is Daniel Moro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
1: Turn up the heat.

Malaji en Adam Port. Je hoort de Positions About Dance Radio in de avondshow met muziek zometeen van Frankie Rizzardo. Shinjuku komt eraan en ook Kaigo, Galit en Griffin heb ik voor je klaarstaan. Naar John Summit.

sun. Ja, zo voelt het wel een beetje met dit weer, hè? Moving to the sun. Je hoorde Jugal, Email Angel en Ultra Nate. De Superman Lovers ervoor en One Republic, Starlight en ook Kygo met Khalid en Griffin. Save My Love. Armin van Buuren zometeen. Samen met Sam Gray, Dream a Little Dream. Net Jesse en Chris Lorenzo. Invisible. En de volgende van Calvin Harris en Ellie Goulding. Free.

0: Memories. Bijna tijd om het licht uit te doen.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

op uit 2008. Pas prima op de zondagavond op Hot Dance Radio in de Hot Dance Anthems. Daar draaien we de allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Ja, en deze is dus uit de zeros. Last week was die in die ex-ambassadors, hoorde je daarvoor nog. Back to you. Zometeen Into the Stars van Sam Veld en Izzy Bizu. Eerst deze, de nieuwe van Clapton en Hannah Bullion. Fijne plaat is dit. Black and Gold nu op Hot Dance Radio.

Corey en Tom Grennan. Lionheart of Hot Dance Radio. Sam Veld ervoor, samen met Izu Bizu en Norma Jean Martin. Into the Stars. Zometeen hier de Hot Dance Sessions. Collega Bert had er weer te trappelen. Veel plezier daarmee. Eerst de James Hype en Sam Harper. Waterfalls. Hold tight.

0: horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat

0: It's Hot Dance Sessions. Hot Dance Radio.
1: Hot Dance Radio.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: You know, you could wait until Friday. But why?

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
4: Hot Dance Radio app.
3: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: ATS Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
0: Turn up the heat.